dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht dat daar

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check
3: smartfoto.be.
4: Radio 2 Relax Live.

0: It's snap. Je luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuur dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen, op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
1: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it, we'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually, they said we'd like to make a deal.
0: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is, maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. En bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen, 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en het Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen gedood zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internet backup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go yellow!
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

meteen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ik speel nu wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: arena. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: VRT Radio 2. Radio 2, relax.

0: Het is 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden ook vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen, op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
1: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
0: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is. Maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. Het noordoosten van Egypte is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. Het epicentrum van de aardbeving lag nabij de havenstad Suez. Maar de schok werd ook gevoeld in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers of schade. Sterke aardbevingen komen niet vaak voor in Egypte. Een van de meest dodelijke gebeurde in 1992. Toen kwamen meer dan 500 mensen om het leven. En de Italiaanse marine heeft een schip geënterd dat deel zou uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal.

0: Radio 2 Relax.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt van een akkoord om de straat van Hormuz weer open te stellen voor olie- en gastankers, en er zou ook een akkoord in de maak zijn over het kernprogramma van Iran.
4: Is een deal on Hormuz? And then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
3: Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, maar dat draait meestal op niets uit. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten via de zee van Marokko naar het Spaanse Ceuta. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er veel foutieve informatie verspreid is over de rol van zijn land. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld, maar volgens de Marokkaanse minister hebben mensensmokkelaars foute dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek waagden. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om het leven, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
5: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Richterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Richterhoever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
3: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met alles samen $1,2 miljard. Het weer. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon en temperaturen tot 36 graden. Aan zee is dat 26 graden. Na de middag kan het hier en daar onweren. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen, meldt de overheidsdienst Financiën. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. En de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Maar intussen werkt het systeem op de meeste plekken goed, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
1: Tegen april hadden, laten we zeggen, het gros van alle softwarehuizen hun systemen aangepast dat het gemakkelijker was om Peppol te lanceren en de facturen binnen te krijgen. Iedereen heeft daar zijn steentje bijgedragen tot een goed resultaat. Maar er zijn uitzonderingen. Hè? Mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. Ja, en die willen niet veranderen. Hè? Het was goed vroeger en moet nu ook maar goed blijven.
0: De fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel in Antwerpen is weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan waardoor de tunnel dicht moest. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Rechterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran. In de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de staat Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan. En de regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar het Spaanse Ceuta. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld, maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek hebben gewaagd. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Het weer, erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig in de loop van de dag, meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na 7 maanden werken bijna 9 op de 10 bedrijven met het digitale facturensysteem Peppol. In de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada en Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. 89% van de bedrijven in ons land is al aangeslopen op het platform Peppol, waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar en na wat kinderziektes werkt het op de meeste plekken goed. En zelfstandigen zien nu ook de voordelen in vergelijking met de papieren facturen, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
1: Daar winnen zij dus veel tijd mee. Ik ga misschien een beetje overdrijven. Dat vloog vroeger allemaal in een kartonnen doos of in een schoendoos. En dan ging die zelfstandig met die doos naar zijn boekhouder of zijn accountant. Voilà, hier zijn mijn facturen, lost het op. Nu is de boekhouder of de accountant bijna zeker dat hij alle documenten heeft. In het begin hebben veel accountants nog altijd dubbel gecheckt of dan de gegevens juist waren en dergelijke. Maar daar hoor ik vandaag niet veel klachten meer over.
0: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. In Antwerpen is de fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel afgesloten werd. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog wel een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkokert terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Rechterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. En die hebben in totaal minstens 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al zeker 600 gebouwen in vlammen opgegaan. In het weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van heel het land.
3: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
0: Slachtoffers zijn er nog niet gemeld, maar veel branden zijn nog niet onder controle. En de overheid in de staat Washington heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten, want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump heeft het over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Kranen vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
4: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saudi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vastzat.
0: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de prijs van ruwe olie opnieuw gezakt tot minder dan $83 voor een vat Brent olie. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar Ceuta, dat is Spaans grondgebied. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de migranten misleid zijn door berichten van mensensmokkelaars op sociale media. Tienduizenden waagden de oversteek, de meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko en in Ceuta zelf is een vluchtelingenkamp, maar dat zit helemaal vol, zag Mieke Strings.
5: Het enige opvangcentrum voor migranten en vluchtelingen in Ceuta is overvol. Talloze mensen kamperen op de heuvelen rond. Enkele mannen schoppen verveeld tegen een bal. Een man uit Tsjaad zegt dat de Marokkaanse grenswacht de grens had opengezet, maar niet voor zwarten. Hij moest dus zwemmen. Ook een Senegalese vrouw deed dat, maar sindsdien heeft ze nauwelijks eten gekregen, zegt ze.
6: Depuis qu'on est venu ici, on n'a pas mangé. Ja, maar comme ça tu as vu, on nous a pas soigné.
5: Zieken worden niet verzorgd, volgens haar. Er is hier niets, zegt ook een Marokkaanse man. Maar hij is bang om elders eten te gaan zoeken.
7: Hier l'armée qui sont en train de tourner avec des armes, qui sont frappés les gens.
5: Maar hij hoopt nog altijd dat hij er heel huids uitraakt. Dat de Spanjaarden over hun hart zullen strijken.
7: Nee, on est là maintenant, en attendant jusqu'à les Espagnols ils vont faire un plaisir avec nous. Parce qu'on est dans la galère maintenant.
5: Want nu zitten we dik in de penari, zegt hij.
0: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend voor een film ooit.

0: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt makkelijker om een verzekering op te zeggen. Bijna 9 op de 10 bedrijven werken intussen met het digitale facturensysteem Peppol. En in de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn. Je moet dan in enkele muisklikken een verzekering kunnen stopzetten, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Wat er gaat gebeuren is dat elke verzekeringsmaatschappij op hun website, in je digitaal platform, via één knop duidelijk moet maken wanneer loopt je verzekering af, hoe kan je die stopzetten. En je kan eigenlijk in 3 kliks je verzekering opzeggen. Of je kan aan de verzekeringsmakelaar vragen om eigenlijk de opzeg zelf te regelen, zodat je het zelf niet moet doen, waardoor het veel makkelijker wordt om over te schakelen.
0: Elk jaar verandert maar 5-10% van de Belgen van verzekering. 89% van de bedrijven in ons land is intussen aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. In het begin doken soms nog softwareproblemen op. Die zijn nu grotendeels van de baan, zegt Financiën. Nog maar weinig mensen zijn nog niet overgeschakeld, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
2: Dat zijn ouderen, mensen van 80 en 75 jaar, die nog een activiteit hebben. En die willen niet veranderen. Het was goed vroeger en moet nu ook maar goed blijven. En anderzijds heel jonge zelfstandigen, maar die eigenlijk niet echt ook een goede opleiding gehad hebben van economie, laten we het zo stellen. Maar dat zijn dan meestal bijberoepers die toch proberen een extra frank te verdienen.
0: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. Op de E40 van Leuven naar Brussel zijn werken begonnen aan het viaduct van Krainem. Er komen 12 nieuwe brugvoegen en een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer moet sinds vanmorgen over 2 in plaats van over 3 rijstroken en dat veroorzaakt hinder. In Sterbeek, net voor de werken, gebeurde vanmorgen al een ongeval. 2 rijstroken waren daar een tijd lang versperd. In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Er komt hulp nu van de federale regering om het vuur te bestrijden. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
3: Een brandweerman in de stad Spokane loopt van huis tot huis. Een wanhoopspoging om de straat te beschermen tegen het oprukkende vuur. Hier staat een vuilnisbak in brand. Verderop is een hele woning niet meer te redden. Sinds het weekend zijn al 600 gebouwen verwoest aan de rand van Spokane. En dit is nog maar één van de 15 branden in het oosten van de staat Washington. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van het hele land.
4: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
3: Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar heel wat branden zijn nog niet onder controle.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen komen met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Kranen vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
5: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saudi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vastzat.
0: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de olieprijs opnieuw gezakt. Brentolie kost nu minder dan $83 per vat. De regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. Spaans grondgebied is dat. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media. En hebben daardoor tienduizenden mensen de oversteek gewaagd. Zeker 72 van hen zijn daarbij omgekomen, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. En de nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit is dat. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, vanaf volgend jaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om te veranderen van verzekeraar. Een aangetekende brief is dan niet meer nodig. Enkele muisklikken zullen volstaan. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
7: Radio 2 Relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering, schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet online in enkele muisklikken kunnen lukken. Nu hebben veel mensen een overbodige verzekering, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Het is inderdaad zo dat heel veel mensen met een verzekering zitten of soms ook dubbel verzekerd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een gezondheidsverzekering via het werk, maar hebben dan zelf nog een extra verzekering bij hun mutualiteit. En ze vinden het dan een heel gedoe om dat op te zeggen. Ze weten niet hoe dat moet. Ja, we gaan dat gewoon makkelijker maken, zodat je eigenlijk in 3 kliks ook je abonnement kan stopzetten via een verzekering. En ik denk dat dat gewoon veel makkelijker en eerlijker is.
0: Een kinderboerderij in Braschaat is wel degelijk de bron van een besmetting met de stekbacterie bij verschillende kinderen. Zij werd enkele weken geleden uit voorzorg gesloten nadat enkele kinderen met zware nierproblemen in het ziekenhuis beland waren. De overheid heeft mest van dieren op de kinderboerderij onderzocht en daar is de bacterie in teruggevonden, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
2: Niet alle kinderen zijn rechtstreeks op die boerderij geweest. Van sommige kinderen zien we contact via tussenpersonen, via familieleden. Van een aantal andere kinderen weten we nog niet exact hoe zij het contact met die dieren hebben opgelopen. Maar ook bij die kinderen zien we een genetische overeenkomst met de bacterie. Dus ook zij moeten via een aantal tussenpersonen eventueel toch een contact gehad hebben met de boerderij, met de dieren daar.
0: De kinderboerderij in Braschaat heeft intussen maatregelen genomen en mag morgen weer opengaan. In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee om dat Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met verkeerde informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid, zegt correspondente Samira Shadir.
3: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Het weer, erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht krijgen we dan plaatselijk regen of onweer. Morgen is het nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voorbije twee jaar zijn 2 op de 3 aanvragen voor een trajectcontrole op een gewestweg afgewezen. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans van CD&V opvroeg. Gemeenten die een trajectcontrole willen installeren op gewestwegen moeten dat aanvragen bij het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije twee jaar zijn er maar 15 aanvragen geweest en 2 op de 3 zijn dan nog eens afgekeurd. Dat gebeurt op basis van objectieve criteria, zegt Erik Sklep van Wegen en Verkeer.
4: De eerste is van, is er daar een ongevalsproblematiek? Dus daarvoor ga ik kijken naar de ongevalsstatistiek over de laatste 3 jaar. En de tweede is, als er ongevallen gebeuren, zijn die dan te wijten aan snelheid? En daarvoor gaan we kijken naar de gemiddelde snelheid. Ligt die te hoog en gebeuren er ongevallen? Dan kan zo'n aanvraag positief worden beoordeeld.
3: Veel ondernemers vinden dat de overstap naar het digitale facturatiesysteem Peppol niet zo vlot is verlopen. Dat blijkt uit een bevraging van zelfstandige organisatie Unizo. Sinds begin dit jaar zijn bedrijven en zelfstandigen verplicht om hun facturen online te versturen, via Peppol. Volgens de overheidsdienst Financiën doen nu bijna 9 op de 10 bedrijven dat. Maar de overstap heeft veel technische problemen veroorzaakt en de beloofde tijdswinst voor ondernemers is er nog niet, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
5: Het systeem functioneert technisch wel perfect, maar de beloofde efficiëntiewinsten, ja, die zijn er gewoon nog niet. Voor heel wat bedrijven, ja, die hadden daar wel op gerekend, want ze hebben kosten moeten maken en ze hebben een inspanning moeten doen. Maar ja, dat rendeert nog niet en dat is wel spijtig. Nog eens, dat zal wel verbeteren in de toekomst. Maar ja, heel wat leden van ons zijn een dik half jaar na de invoering toch een pak minder positief dan gedacht.
3: Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet dan online in enkele klikken lukken. Nu wisselen maar weinig mensen van verzekeraar, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: We zien dat in België slechts 5-10% per jaar verandert van verzekering. Dat betekent dat heel wat mensen vast blijven zitten bij hun huidige verzekering. Soms is dat goed, soms is dat niet goed. Omdat ze niet weten dat wanneer ze vergelijken, soms honderden euro's per jaar kunnen uitsparen. Omdat heel wat mensen dat ook omslachtig vinden om te veranderen van verzekering, ja, blijven ze gewoon zitten. En we willen eigenlijk zorgen dat mensen meer gaan vergelijken en ook veel makkelijker kunnen opzeggen.
3: In Iran zijn 2 mannen geëxecuteerd die veroordeeld waren voor spionage voor Israël. Volgens de Iraanse staatstv hadden de mannen gevoelige informatie over militaire sites doorgegeven aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Net vandaag zouden nieuwe onderhandelingen beginnen tussen de VS en Iran, zo kondigde althans president Trump gisteren aan. Maar Iran heeft zo pas aangekondigd dat er geen plan is om de komende dagen een delegatie te ontvangen of om zelf onderhandelaars te sturen. Erg warm, lokaal tot 37 graden vandaag. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht dan plaatselijke regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het stilaan minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Radio
2: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek. VRT Radio 2.
3: Elf uren, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gemeenten die op gewestwegen een trajectcontrole willen invoeren, krijgen daar vaak geen toestemming voor van het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn 2 op de 3 aanvragen afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans heeft opgevraagd bij de bevoegde minister Annick de Ridder. Wegen en Verkeer gaat altijd na of er veel ongevallen door overdreven snelheid gebeuren voor ze op een bepaalde plek een trajectcontrole goedkeuren. Maar die cijfers zeggen niet alles, zegt Christiaans.
4: Trajectcontroles zijn er in kader van verkeersveiligheid en zijn er niet om de gemeentekas te spekken. Dat is heel erg duidelijk. Langs de andere kant, het zijn natuurlijk net die lokale besturen, die burgemeesters, die weten welke plekken in hun gemeente er veel te snel gereden wordt, waar er onveilige situaties daardoor ontstaan. Denk door het feit dat er weinig aanvragen gebeuren, dat die aanvragen wel degelijk op locaties zijn in functie van de verkeersveiligheid.
3: In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee het Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De lokale overheid in Ceuta heeft het zelfs over 88 doden. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars, die migranten met foutieve informatie zouden hebben aangespoord om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de eigen overheid, zegt correspondente Samira Jadir.
5: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
3: Sport. Tadej Pogacar gaat de Ronde van Spanje rijden. Die begint over 3 weken. Pogacar won een week geleden zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet en hij stond nog maar 1 keer op het programma trouwens van Pogacar in 2019. Toen werd hij 3e. Erg warm is het vandaag. Lokaal kan het 37 graden worden. Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk wat regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. En vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 12 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksen. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag vandaag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn binnen het Schengengebied na de noodsituatie, zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve dan in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en ook in veel woonzorgcentra verblijven mensen in verouderde gebouwen zonder airco-verkoeling. Amorie de Mulder sprak vanmorgen met bewoners in het woonzorgcentrum Terbist in Grimbergen.
4: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco, want die is er in de gangen en in de kamers niet.
5: Heel warm, veel te warm.
6: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden, dus de volle zon kan er niet binnen.
7: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
8: Oh, ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
4: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
9: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
4: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
10: Nee, voor mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar één dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
3: En door de langdurige warmte en droogte zal niet alleen de oogst van aardappelen kleiner zijn, maar ook die van groente en fruit. De gewassen raken vaak niet volgroeid, getuigt ook Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare. Hij is zelf kweker van andijvie.
11: De planten krijgen stress en die gaan veel vroeger in schot dan normaal, waardoor dat ze niet meer geoogst kunnen worden of op heel laag gewicht. Ik denk dat wij op bepaalde momenten toch echt wel 75% niet meer kunnen snijden hebben, niet meer kunnen oogsten hebben. Het is wij niet alleen, het is in verschillende teelten dat we het voorkomen. Broccoli, bloemkool, prei, laten we zeggen, die zijn allemaal kleiner. Die hebben ook gittestress. Die gaan soms ook kapot tijdens de teelt, waardoor de aanvoer toch wel minder is voor de telers.
3: En door de mindere opbrengst mogen we de komende weken ook hogere prijzen verwachten voor groente en fruit. In Hongarije lijkt stroomvoorziening dan weer voorlopig verzekerd, dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau, maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt, maar als het water nog meer zakt, dan kan dat wel nog tot problemen leiden. Intussen zijn er gevolgen voor de watervoorziening, zegt ook correspondent Stefan Bos in Budapest.
12: Er zijn mensen die zonder drinkwater zitten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Zentendre. Daar zitten duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger heeft daar ook al waterzakken uitgedeeld. En zo zijn er ook andere dorpen waar die berichten nu doorkomen. Dat mensen daar eigenlijk geen goede watervoorzieningen meer hebben. Dus dat is wel iets wat de regering in de gaten houdt.
3: Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap gaat ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Jannie Paling, hoe moeten we die boodschap zien?
13: Het is eigenlijk een soort waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie, Annerijn van Bossuyt, morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika onverwacht tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. Je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn geen grenscontroles binnen de Schengenzone. En de toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta, ja, dat daardoor de Schengenzone niet in vraag wordt gesteld, dat daar op zich geen probleem was, want Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles. Maar Schengen mag niet als van vanzelfsprekend genomen worden, klinkt het bij minister Van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen worden genomen.
3: Dankjewel, Gianni. En de dodentol van de massale oversteek naar Ceuta is opgelopen tot 88, zegt de lokale overheid daar. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders ook wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
14: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien? Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
15: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
14: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws.
3: Het weer vrij zonnig en zeer warm dus, met maximaal rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, maar in de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm tot 32 graden. Vanaf woensdag duidelijk minder heet, eind deze week nog maximaal rond 24 graden. En de hitte zat ook vooraan in het nieuws vanmiddag. Die leidt tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn na noodsituaties zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra. Veel mensen verblijven in verouderde gebouwen zonder airco of verkoeling. Amorie de Mulder sprak met bewoners in woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen.
1: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco, want die is er in de gangen en in de kamers niet.
2: Heel warm, veel te warm.
3: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden, dus de volle zon kan er niet binnen.
4: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
5: Oh, ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
1: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
6: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
1: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
7: Nee, nou ja, van mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar 1 dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
0: En het is al enkele weken erg warm en droog. En daardoor zal de oogst van de groenten en fruit minder zijn dan anders. De gewassen raken meestal niet volgroeid tegen dat ze van de akkers moeten. Dus er is minder opbrengst. En de prijzen zullen daardoor stijgen. Dat zegt Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare. Hij is zelf ook kweker van andijvie.
8: Wij verwachten wel door de schaars dat er wat prijsstijgingen zullen zijn. Maar ik denk dat ik en zeker al mijn collega's zouden liever kunnen, laten we zeggen, zoals normaal 80-90% oogsten aan normale prijzen. Omdat we misschien de helft of een derde kunnen oogsten aan dubbele prijzen. Want dat snijdt je nog in je vel. De natuur blijft baas, hè. En daar moeten we leren mee leven, hoe moeilijk dat ook is. Het vergt veel inspanningen ook.
0: In Hongarije lijkt de elektriciteitsvoorziening voorlopig verzekerd. Dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau, maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel grote bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt om minder elektriciteit te verbruiken. Door de lage stand van de Donau komt intussen in verschillende dorpen wel de watervoorziening in de problemen. De regering heeft hier en daar al drinkwaterzakken voorzien. Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal België morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Gianni Palink, hoe moeten we die boodschap zien?
9: Het is eigenlijk een soort van waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. En je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn normaal gezien geen grenscontroles binnen de Schengenzone. De toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen daarom zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta met de Schengenzone niet onmiddellijk problemen geeft. Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles om naar het Europese vasteland te gaan. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, zegt minister van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen genomen worden.
0: Dankjewel, Johnny, voor de uitleg. En de dodentol van de massale oversteek tussen Marokko en de Spaanse enclave is opgelopen tot 88. Dat zegt de plaatselijke overheid van Ceuta. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
10: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien?
0: Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
11: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws. Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is vrij zonnig en zeer warm dus, met maxima rond 35 graden in het binnenland, aan zee tot 25. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm dan tot 32 graden. Maar vanaf woensdag duidelijk minder warm en eind deze week nog maxima rond 24 graden. De hitte staat opnieuw vooraan in dit nieuws. Dat leidt ook tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Antwerpen is een arbeider van 50 in levensgevaar nadat hij gevallen was tijdens werken aan de kathedraal. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
4: De man heeft zelf zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, weten we niet.
3: De aanhoudende droogte brengt landbouwers in de problemen. In de Westhoek zijn intussen alle bufferbekken zo goed als leeg. De huidige aanpak om alle landbouwers in één regio uit dezelfde waterbron te laten putten is niet langer haalbaar, zegt landbouwer Danny Metsu uit Vlamertingen bij Ieper. Hij pleit ervoor om het water zo dicht mogelijk bij de boer te houden, bijvoorbeeld door de boeren zelf buffers te laten aanleggen. Maar dan moet het vergunningenbeleid wel worden vereenvoudigd. Danny Metsu.
5: Als je het probleem verlaagt, ik weet het, de bufferbanken zijn leeg, maar als je iedereen richting één punt stuurt om te gaan oppompen, creëert dat het probleem op die plaats opnieuw. Dat is, ja, vandaag is vecht in de bierkaai. We zitten met een volledige droogte op Europees gebied. We moeten nu niet meer gaan kijken dat we aan het produceren zijn, zoals sommige mensen beweren, om te exporteren. We moeten nu beletten dat we moeten importeren.
3: Tijdelijke grenscontroles invoeren kan in uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers na de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Toen stroomden daar duizenden migranten toe vanuit Marokko. Verschillende regeringen maakten zich zorgen, want binnen de Europese Schengenzone van 29 landen zijn er geen grenscontroles en kan iedereen vrij reizen. Maar grenscontroles kunnen wel als dat nodig zou zijn, zegt onze regering als waarschuwing aan Spanje. Voor de situatie op Ceuta is dat niet nodig, want daar zijn al grenscontroles. Sport. Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. En Tadej Pogacar rijdt de Ronde van Spanje, die over 3 weken van start gaat. Pogacar won een week geleden nog zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet en stond nog maar 1 keer op zijn programma in 2019 en toen werd hij 3e. Het is vrij zonnig en zeer warm, maxima rond 35 graden in het binnenland, 25 aan zee. Geleidelijk komen er meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, in de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er komen voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. Dat zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
1: Een eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. Dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
0: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ambuun van de kustreddingsdienst.
2: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. In Antwerpen is een arbeider van 50 die gevallen was tijdens werken aan de kathedraal buiten levensgevaar. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
3: De man heeft zelf zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. Wat er echt is misgegaan, weten we niet.
0: De Europese Unie moet haar buitengrenzen beter beschermen. Dat schrijft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Spaanse premier Pedro Sanchez in een brief die het persagentschap Reuters kon inkijken. Daarmee reageert von der Leyen op de recente vluchtelingencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De EU bevestigt haar steun aan Spanje in de strijd tegen illegale migratie. Volgens von der Leyen kunnen de EU en Spanje samen de bewaking van de grenzen versterken, waarschuwingssystemen verbeteren en de steun aan Marokko uitbreiden. Het is vrij zonnig en zeer warm vandaag. Maxima rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk aan komen er meer wolken met enkele onweersbuien dan vooral in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar toch nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 40.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 25%.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Nederlands Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venraai. De brand woedt hoog in de bomen en kan zich via de toppen snel verspreiden. En dat maakt het blussen lastig, zegt Erik Thijssen, woordvoerder van de brandweer Limburg-Noord.
1: De situatie is dat er een zeer grote brand is in het natuurgebied de Rosmolen. De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit, moeilijk te bestrijden is. En met de wind die erbij komt, is het nog lastiger.
0: Een camping in de buurt wordt momenteel ontruimd en het treinverkeer tussen Nijmegen en Venraai is stilgelegd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over een nabijgelegen spoor. De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
2: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. Door de hitte hebben deze zomer al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar, touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag-darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Bij een Oekraïnse aanval op de zuidelijke Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee zijn minstens 6 doden gevallen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens de plaatselijke autoriteiten ging het om een doelgerichte aanval van het regime in Kiev op de burgerbevolking die niets te maken heeft met militaire infrastructuur. Vanuit Oekraïne is er nog geen reactie. Het is zeer warm met veel zon, tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Ook morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En veel bouwwerven starten na het verlof opnieuw op onder een lode zon. In Nederlands-Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venraai. Jeroen Rijgaard, jij bent daar intussen aangekomen. Wat weet je al over die brand?
1: Ja, dat het wel een vrij stevige brand is, Iris. We zagen de rookpluim eigenlijk al van ver op de snelweg en ik sta er hier nu ook op te kijken. En de brandweer is met man en macht uitgerukt om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen en vooral om te vermijden dat hij nog verder zou uitbreiden. Het is eigenlijk in een soort natuurgebied, maar ook heel veel dennenbomen staan. En de brand zit eigenlijk in de kruinen van die bomen, waardoor die zich snel verspreidt en moeilijk te blussen is. Nu, ze zijn hier momenteel met zo'n 66 brandweerwagens bezig die brand te blussen. En ik zie hier ook in de verte een helikopter vliegen van het Nederlandse leger, een Chinook-helikopter, met daaronder een soort waterzak. Ja, allemaal dus met de bedoeling om die brand onder controle te krijgen. Op dit moment is er geen gevaar voor omwonenden. Er is wel een camping geëvacueerd, maar dat is dan vooral vanwege rookhinder eigenlijk, niet vanwege onmiddellijk brandgevaar. En ook de treinen op een belangrijke spoorlijn momenteel tussen Nijmegen en Venraai rijden niet. En ik zie de helikopter nu die zak met water op dit moment ook los boven het bos hier vlakbij, waar de brand dus nog niet onder controle is. Het zou om zo'n 21 hectare in het totaal gaan, Iris.
0: Dankjewel, Jeroen, voor deze stand van zaken. Ondanks de droogte bij ons komen er voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om auto's te wassen. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
2: Een eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. En dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
0: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
3: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. En door de hitte hebben deze zomer ook al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar. Touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag- en darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Het bouwverlof is op de meeste plaatsen in Vlaanderen voorbij. En het zijn lastige dagen voor bouwvakkers die in de zon en de hitte moeten werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Peter de Kroebele liep daar rond vanmiddag.
4: Over iets meer dan een jaar moet dit gebouw af zijn en dan begint de verhuizing van de hele VRT. Maar het is heet vandaag en dus zijn er aanpassingen, zegt hoofdwerfleider Frederik Verla.
5: Vooral watervoorziening, meer rustpauzes en dan ook aanpassing van de werkuren. Bijvoorbeeld de roofingbranden, dat is een heel specifiek en hoge temperatuur met een brander natuurlijk. Voor die mensen is dat onhoudbaar, die stoppen meestal rond 11 uur al, wat dan echt niet meer uit te houden is van de hitte. En ook betonstorm is natuurlijk ook afhankelijk van de droogte en dan droogt dan veel te snel eigenlijk.
4: De warmte heeft invloed op de bouwvakkers, werfleider Jarno Peters.
6: Minder scherp, minder snel. We zijn uiteindelijk allemaal naar mensen. We hebben voorzien genoeg drinken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
4: Maar de bouwvakkers klagen niet. Er zijn ventilatoren.
7: De ventilateurs zijn mis à droite à gauche. On aère comme on peut, mais bon, on travaille.
4: En het is fris in de binnenbouw. Maar toch hoopt iedereen hier op minder warme dagen.
0: Rusland zegt dat het 4 Oekraïense vrachtschepen heeft aangevallen. 2 in de havenstad Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne en 2 in de Zwarte Zee. De schepen worden volgens het Russische ministerie van Defensie gebruikt om het Oekraïense leger te bevoorraden. En nog volgens Rusland zijn er door Oekraïense aanvallen 6 doden en zeker 40 gewonden gevallen in het zuiden van Rusland in een populaire badplaats en nog eens 4 doden op het schiereiland de Krim. In Oekraïne zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een aanval op een tankstation. Sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 3e etappe richting Poligny. Jonas Maas, daar rijden ze naartoe op een grillig parcours. Wat is daar al gebeurd vandaag?
8: Wel, hier is dat grillige parcours. Heeft het peloton al helemaal uit elkaar geslagen, al in de eerste kilometers. Op een lange klim moest gele trui Lorena Wiebes lossen. Zij zit intussen in een groep met nog enkele andere snelle vrouwen op meer dan 13 minuten van de kop van de wedstrijd. En dat is één renster, de Noorse kampioene Sigrid Haugseth, die net voor halfweg demareerde. Eentje probeert al kilometers lang naar die Noorse toe te rijden. Lotte Kopecky. Ze probeert een gat van intussen een kleine minuut dicht te rijden op de Noorse. En achter Kopecky zitten in het peloton alle klassements, vrouwen nog samen. En ook Marianne Vos. Als haar Visma-ploeg in de komende 30 kilometer nog naar de koplopers toe kan rijden, is zij misschien wel de topkandidaat om deze etappe te winnen.
0: Dankjewel, Jonas. Wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en blijft onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands-Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Een nabijgelegen camping moest ontruimd worden door rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En in een half jaar tijd is de verkoop van benzinewagens gehalveerd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd met man en macht een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer ten oosten van Eindhoven. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray. Jeroen Rijgaard, jij staat vlakbij de plaats van de brand. Is het vuur moeilijk te bestrijden?
1: Ja, absoluut. Met man en macht is zeker niet overdreven. Iris, ik zie hier op dit moment op 7-8 plaatsen waterstralen boven de bomen uitkomen. Dat is de brandweer dus die aan het blussen is met meer dan 60 blusauto's. Er zijn ook overal slangen aangelegd vanuit de Maas. Die ligt hier vlakbij om zo rechtstreeks met water te kunnen blussen. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met waterzakken. Ja, dat toont toch aan hoe groot die brand is. Op dit moment staat zo'n 21 hectare bos in brand. Dat is vanmorgen al gebeurd, maar de brand heeft zich geleidelijk aan ook wel uitgebreid deze namiddag. En de bedoeling is dus ja, om ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder gaat uitbreiden. Want de brand zelf onder controle krijgen is niet zo simpel. Het bos nog redden ook niet. Want de brand zit namelijk in de kruinen van de bomen. En op die manier kan die zich bijzonder snel gaan verplaatsen. Er is een camping ontruimd. Dat wel, niet omdat die ja, zou in brand vliegen, maar wel... uit veiligheid, omdat er ook heel veel rookontwikkeling is. Er is zo pas ook een NL-alert verstuurd, heb ik ook gekregen op mijn gsm, om dus uit te kijken naar de vele rook. En intussen vliegt dus de 3e helikopter van het Nederlandse leger hier nu opnieuw aan met een waterzak richting het bos, met de bedoeling dus om ja, de brand op die manier toch min of meer onder controle te krijgen.
0: Dankjewel, Jeroen. En ondanks de droogte komen er in ons land voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte dus. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. We hebben onze gewoontes aangepast, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
2: We hadden zo'n eerste heel extreem droge zomer in 2018 en toen zagen we dat heel veel mensen nog hun gazon probeerden groen te houden. Ondertussen begrijpen mensen van, kijk, je moet eigenlijk geen zuiver drinkbaar water gaan geven aan de gazon. En we zien dat het piekverbruik van drinkwater echt wel een stukje lager ligt dan het vroeger was. En zolang dat drinkwaterverbruik niet hoog piekt, hoeven we eigenlijk niet meer naar een sproeiverbod te gaan.
0: Op de meeste plaatsen in het land is vanaf vandaag het bouwverlof voorbij en op een warme dag als vandaag is het extra lastig voor de bouwvakkers die in de zon en in de hitte werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Werfleider Jarno Peters merkt wel de invloed van de hitte bij de bouwvakkers.
3: Minder scherp, minder snel, ja, sowieso een beetje. Allee, we zijn uiteindelijk allemaal naar mensen, laat ik ons zeggen. De werken op het dak en zo worden ook allemaal achteruitgeschoven op die manier. Gewoon om ervoor te zorgen dat ook enerzijds het dak niet gaat beschadigen, maar ook omdat de temperaturen op het dak eigenlijk echt niet houdbaar zijn eigenlijk. Nu, we hebben voorzien genoeg drinken en alle andere zaken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
0: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
4: De dame is in de problemen geraakt in het water, om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar... nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
0: Het is dit jaar de eerste drenkeling in een bewaakte zwemzone aan onze kust. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Steven Rombout, wat zeggen die cijfers precies?
5: Wel, benzineauto's hadden in de eerste 6 maanden van dit jaar nog een marktaandeel van 42% en de afgelopen maand juli is dat teruggevallen tot 24%. Het marktaandeel van diesel was al klein en is nog verder gedaald van 3% naar 2%. Dat betekent dat nu bijna 3 op de 4 verkochte auto's volledig elektrisch of hybride zijn. Hybride betekent dat ze zowel over een elektromotor als een klassieke verbrandingsmotor beschikken. Die forse stijging is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van de zelfoplatende hybride auto's, dus zonder een stekker. En dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gestegen is.
0: Dankjewel voor de uitleg, Steven. Sport. De Noorse Sigrid Haugset heeft de derde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen en wordt ook leider in het klassement. Maar Jonas Maas, Lotte Kopecky kwam wel heel dichtbij.
6: Jazeker, een halve wedstrijd lang heeft Lotte Kopecky geprobeerd om naar die hele sterke Haugset toe te rijden. Het was echt een strijd vrouw tegen vrouw. Ze kwam zelfs al op 10 seconden in het slot van de etappe, maar dan brak de veer bij Kopecky. Al is de overwinning voor Sigrid Haugset wel meer dan verdiend. Ze reed zelf bijna 90 kilometer solo in een heel lastige etappe, waar een deel van het peloton met daarbij ook gele trui Wiebes al op de eerste lange klim van de dag minuten verloor. De klassementsvrouwen hebben onderweg al wat prikjes uitgedeeld. Le Cour, Nivia Doma en Vollering konden Pauline Ferrand-Prévot zelfs even lossen. Maar alles kwam weer samen en het viel dan ook stil in de groep met de favorieten. En dat was precies wat Haugset en achtervolger Kopecky nodig hadden om te strijden voor die dagzegen. Maar Kopecky kraakte dus in het slot. Zo kon Sigrid Haugset haar mooiste overwinning boeken met de gele trui er nog eens bovenop.
0: Dank je, Jonas. Weer nog wisselend bewolkt vanavond en vannacht. Plaatselijk met onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht, tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en het blijft ook onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Zowat 21 hectare bos is al vernield. Een camping is ontruimd door de rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard is vlakbij en ziet dat het vuur moeilijk te bestrijden is.
1: De brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand en de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker, want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien en daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
0: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
2: De dame is in problemen geraakt in het water om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
0: De vrouw is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Op hetzelfde moment is ook een man gered uit zee in de pannen. Het is nog niet duidelijk hoe hij in de problemen kwam. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. In de eerste 6 maanden van dit jaar hadden benzineauto's nog een marktaandeel van 42%. In de afgelopen maand juli is dat teruggevallen tot 24%. De daling is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die om fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van het aantal zelfopladende hybride auto's, dus zonder een stekker. Dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gegroeid is. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Noorse Sigrid Hauxet de 3e etappe gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. Hauxet pakt ook de gele leiderstrui. Lotte Kopecky ging in de tegenaanval en kwam nog tot op 10 seconden. Maar onze landgenote moest uiteindelijk vrede nemen met de 2e plaats.
3: Ja, vooral teleurgesteld dat ik er net niet bij geraakt was. Ik had het idee dat ik mijn inspanning heel goed aan het indelen was en dat ik stuk bij stuk korter kwam. Ik zag ze voor me rijden en ik dacht van oké, ik ben een paar kilometer ben ik erbij. En dan begon mijn benen in de kramp te schieten. En dan kun je gewoon niet meer duwen.
0: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. De 41-jarige Komper werkte de voorbije 2 seizoenen bij het Zwitserse St. Gallen als assistent. Hij wordt nu voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Dus wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien, maar wel zacht. Minima tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw warm tot 32 graden met kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw is in de pannen overleden nadat ze in een bewaakte zwemzone in zee in de problemen kwam. Het is niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen kwam tijdens het zwemmen. De redders grepen wel meteen in. Ze haalden haar uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is. Op hetzelfde moment werd ook een man in de pannen uit het water gered. Hij stelt het goed. Ook bij hem is niet duidelijk wat er juist is gebeurd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand onder controle te krijgen in Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied met veel dennenbomen, zo'n 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. Er is al 21 hectare bos afgebrand, dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. De brandweer doet er alles aan om het vuur te stoppen, maar dat is moeilijk, vertelt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
4: Dat heeft te maken met kroonvuur. Dat is eigenlijk vuur wat zich in de toppen van de bomen bevindt. En dat maakt het heel moeilijk om het te blussen. En ook is de kans op uitspringen daarvan heel groot. Niet uitbreiden, dat is pre. Daarna volgt natuurlijk ook het blussen. Maar dat gaat wel nog echt uren en uren duren. Dat is niet zomaar uit.
3: Een camping is uit voorzorg ontruimd door de vele rook. En er rijden al zeker tot 11 uur vanavond geen treinen in de buurt van die bosbrand. Op de E17 richting Kortrijk start op dit moment wegenwerken die veel hinder gaan geven. En dat tot het einde van deze week tot zondag. Wegen en verkeer vernieuwd ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen 1 kilometer wegdek. De oude asfaltlaag wordt vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. De werken geven hinder, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
3: Een voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. Komper is 41 en was de voorbije 2 seizoenen assistent bij het Zwitserse St. Gallen. Hij wordt nu dus voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en onweer. Woensdag halen we nog 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Negen uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. En voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen geraakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
4: Ze zouden aan alles hebben gekund. Ook mijn zicht en mijn sparen ging gewoon aan heel mijn bank heb eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk. Hè? Dus dat was de eerste keer. Ja, ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
3: Kim heeft intussen ook een klacht ingediend bij de politie. Er zouden minstens 4 andere mensen op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. In het zuiden van Rusland zijn zeker 7 doden, onder wie 3 kinderen en 40 gewonden gevallen in een populaire badplaats aan de Zwarte Zee. Een drone is er neergestort op het strand. Volgens Rusland gaat het om een Oekraïense drone. Het is niet duidelijk of de drone is neergehaald door Rusland. Oekraïne zelf heeft nog niet gereageerd. In Oekraïne zijn dan weer 3 mensen omgekomen bij een Russische aanval op een tankstation, onder wie een jongen van 8 jaar. Op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en Verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
3: En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. Dat heeft alles te maken met de droge en hete zomer. Andere boeren hebben het moeilijk om hun gewassen te laten groeien, maar voor kikkererwten zijn deze omstandigheden ideaal. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Door het warme weer is de oogst dit jaar ook uitzonderlijk vroeg, vertelt teler Thomas Truijs.
6: Normaal gezien oogsten we dit eind augustus, begin september, maar we zijn vandaag een maand vroeger, wat echt wel uitzonderlijk is. Tot 10 jaar terug werd er in de Provence, rond de Middellandse Zee, werd er begin augustus, eind juli geoogst. Vandaag is dat natuurlijk met de klimaatverandering ook wel iets wat vervroegd. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
3: Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk wat de natuurbrand heeft veroorzaakt in Noord-Limburg in Nederland, op 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. De brandweer is nog volop bezig met blussen. Er is al 21 hectare bos afgebrand. Dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. En de brandweer heeft nog veel werk de hele nacht, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
4: De brand breidt zich nog steeds uit. In zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
3: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer twee mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide liever wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Bij ons zullen er de komende dagen heel wat files staan op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde in Oost-Vlaanderen. Daar wordt de oude asfaltlaag vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. Zwaar werk bij deze temperaturen, maar de hitte zal normaal gezien geen extra vertraging veroorzaken, zegt chef schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Vandaag is het warm, hè, maar de loop van de week gaat de temperatuur wel wat zakken. We starten ook met het wegvriezen van het asfalt. Het aanleggen van het nieuwe asfalt zal later op de week zijn als de temperaturen ook wat lager zijn. Als de temperaturen zeer hoog zijn, kan het zijn dat het iets langer duurt voor het asfalt om te koelen, maar je kan wel nog steeds asfalt aanleggen.
3: De werken zullen normaal tot zondagavond duren. En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. En dat komt door die droge, hete zomer. Dat zijn ideale omstandigheden voor kikkererwten. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Thomas Truijs begon 6 jaar geleden als eerste met het telen van die kikkererwten in Vlaanderen.
6: Iedereen dacht, ja, een tropisch gewas in België zaaien. Hoe gaat dat lukken? Is toen gelukt. Toen was de oogst eind augustus. Vandaag zijn we 6 jaar verder en oogsten we op 3 augustus. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
3: Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt opnieuw warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag wordt het vrij zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan wel minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De vrouw die vanmiddag stierf in de pannen, terwijl ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was in zee, was een vrouw van 79. Het is nog niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen raakte. De vrouw was met een vriendin op het strand. Die heeft de redders verwittigd toen ze haar vriendin niet meer zag. Zij haalde de vrouw uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. De Nederlandse brandweer gaat nog een hele nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, op 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. 21 hectare bos is al opgebrand. De brandweer heeft nog werk om de brand echt onder controle te krijgen, zegt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
4: De brand breidt zich nog steeds uit, in zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt, dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
3: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig, met soms wat wolken. Het wordt dan minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

bedacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jumont, vlak over de grens in Frankrijk is dat. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. De brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen worden niet bedreigd. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk, zegt Daniel Engels van het veiligheidsteam Noord-Limburg.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: 21 hectare bos is opgebrand. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. Voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen raakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
2: Ze zouden aan alles hebben gekund, ook mijn zicht en mijn spaarrekening. Ik woonde aan heel mijn bankapp eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk, hè. Dus dat was de eerste keer. Ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
0: Er zouden minstens 4 andere mensen ook op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. En op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en Verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt ook nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Om die werken te kunnen uitvoeren, zou het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km/u voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
0: Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, maar ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan ook minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. In Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog altijd niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In Venezuela heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige telling was er nog sprake van ruim 5.500 doden. Bij de ramp raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de twee bevingen wordt geschat op zo'n $20 miljard. Honderden gebouwen raakten beschadigd en ook heel wat mensen zijn hun huis kwijt. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn. Er zijn ook nog steeds wat slachtoffers of nog heel wat slachtoffers vermist. Daar lopen de schattingen uiteen. Experten spreken mogelijk over 10.000 vermisten. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op veertiennieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroef. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En in Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel-Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden met ook nog kans op onweersbuien. Meer op veertiennieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio